0: nog steeds continu aan door. Maar ik denk dat misschien niet doen door mijn radio transmission.
1: Nee, voor je.
0: Bij voor je naar Proti.
1: Ik wil ons naar service. Ik wil ons naar service. Dus ik wil ons naar service.

0: Ben ik ga misschien iets doen om een radio te missen.
1: Respond to Roosevelt Boulevard, measure.
0: That's affirmative, assisting with an NBC.